0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Op Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is 1 persoon overleden en zijn 2 anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: Hollands Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4.

0: 4 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is 1 persoon overleden en zijn 2 anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op Oudorp nog bij ons in de studio. Het was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeet je er nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sport en Kust. Maar
0: het was... En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Europese Unie heeft gisteravond een akkoord bereikt over een nieuwe terugkeerregeling voor asielzoekers die niet mogen blijven. Ze kunnen naar een terugkeerhub buiten de EU worden gebracht. De mogelijkheden om vertrek te dwingen worden uitgebreid, vooral voor personen die een risico vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid. McDonald's heeft een vernieuwde strategie aangekondigd. De fastfoodketen wil inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijke restaurants en nieuwe speeltuinen. Stijgende inflatie en afnemend consumentenvertrouwen dwingen het bedrijf meer kwaliteit te bieden. Consumenten eisen meer voor hun geld.

0: Met producten als handgepaneerde kipvleugels wil McDonald's concurreren met gespecialiseerde kipfastfoodrestaurants. Bij een bedrijfspand in Herugewaard is gisteravond rond 19:30 een steekpartij uitgebroken. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 mensen gewond. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter en meerdere politieauto's kwamen ter plaatse. Wat er precies gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. De omgeving werd wel ruim afgezet. En Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de VS zijn hervat. Details over een staakt het vuren zijn nog niet helemaal duidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: Oosterse eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1 tegen 0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht. Lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Europese Unie heeft gisteravond een akkoord bereikt over een nieuwe terugkeerregeling voor asielzoekers die niet mogen blijven. Ze kunnen naar een terugkeerhub buiten de EU worden gebracht. De mogelijkheden om vertrek te dwingen worden uitgebreid, vooral voor personen die een risico vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid. McDonald's heeft een vernieuwde strategie aangekondigd. De fastfoodketen wil inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijke restaurants en nieuwe speeltuinen. Stijgende inflatie en afnemend consumentenvertrouwen dwingen het bedrijf meer kwaliteit te bieden. Consumenten eisen meer voor hun geld. Met producten als handgepaneerde kipvleugels wil McDonald's concurreren met gespecialiseerde kipfastfoodrestaurants. Bij een bedrijfspand in Irugewaard is gisteravond rond 19:30 een steekpartij uitgebroken. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 mensen gewond. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter en meerdere politieauto's kwamen ter plaatse. Wat er precies gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. De omgeving werd wel ruim afgezet. En Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de VS zijn hervat.

0: details over een staakt het vuren zijn nog niet helemaal duidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf vandaag met hun smartphone betalen bij BUUT, de jongerenbank van ABN AMRO. Daarmee is BUUT de eerste bank in Nederland die mobiel betalen toestaat voor jongeren onder de 16 jaar. Het doel is jongeren onder begeleiding van ouders bewuster met uitgaven te leren omgaan. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vanochtend vluchten vertraagd door een spontane staking bij de luchtverkeersleiders. Op Brussels Airport vertrekken zo'n 25 vluchten later dan gepland. In Luik gaat het om 20 vluchten. De staking begon gisteravond en legt het werk stil tussen 2:30 en 7:00 vanochtend, wat de vertragingen veroorzaakte. De Europese Unie heeft gisteravond een akkoord bereikt over een nieuwe terugkeerregeling voor asielzoekers die niet mogen blijven. Ze kunnen naar een terugkeerhub buiten de EU worden gebracht. De mogelijkheden om vertrek te dwingen worden uitgebreid, vooral voor personen die een risico vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid. McDonald's heeft een vernieuwde strategie aangekondigd. De fastfoodketen wil inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijke restaurants en nieuwe speeltuinen. Stijgende inflatie en afnemend consumentenvertrouwen dwingen het bedrijf meer kwaliteit te bieden. Consumenten eisen meer voor hun geld. Met producten als handgepaneerde kipvleugels wil McDonald's concurreren met gespecialiseerde kipfastfoodrestaurants. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen...

0: is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Eurostar heeft vorig jaar opnieuw meer reizigers vervoerd van en naar Nederland. In het totaal reisden 4 miljoen passagiers met de Eurostar van en naar Nederland. Op het traject Amsterdam-Londen steeg het aantal passagiers met 18,3%, tussen Amsterdam en Parijs met 6,7%. Het bedrijf kondigt ook nieuwe routes aan, waaronder Amsterdam-Genève. De Amerikaanse president Trump is tijdens een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu uitgevallen over de Israëlische aanval op Beirut. Trump waarschuwde dat de bombardementen Israël verder zou isoleren. Op zijn eigen platform schreef hij het gesprek achteraf als productief. Het telefoongesprek vond plaats nadat Netanyahu het leger opdracht gaf zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf vandaag met hun smartphone betalen bij Buut, de jongerenbank van ABN AMRO. Daarmee is Buut de eerste bank in Nederland die mobiel betalen toestaat voor jongeren onder de 16 jaar. Het doel is jongeren onder begeleiding van ouders bewuster met uitgaven te leren omgaan. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vanochtend vluchten vertraagd door een spontane staking bij de luchtverkeersleiders. Op Brussels Airport vertrekken zo'n 25 vluchten later dan gepland. In Luik gaat het om 20 vluchten. De staking begon gisteravond en legt het werk stil tussen 2:30 en 7:00 vanochtend, wat de vertragingen veroorzaakte. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Om bij de 100 rijkste jonge ondernemers van Nederland te horen is dit jaar minimaal 18 miljoen euro nodig. 1 miljoen meer dan vorig jaar. Het gezamenlijke vermogen van de lijst groeide met 6% naar bijna 6,4 miljard euro. Nieuwkomer Aniek Schouten, medeoprichter van Overstory, staat op plek 18 met een vermogen van 80 miljoen euro. Eurostar heeft vorig jaar opnieuw meer reizigers vervoerd van en naar Nederland. In het totaal reisden 4 miljoen passagiers met de Eurostar van en naar Nederland. Op het traject Amsterdam-Londen steeg het aantal passagiers met 18,3%, tussen Amsterdam en Parijs met 6,7%. Het bedrijf kondigt ook nieuwe routes aan, waaronder Amsterdam-Genève. De Amerikaanse president Trump is tijdens een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu uitgevallen over de Israëlische aanval op Beirut. Trump waarschuwde dat de bombardementen Israël verder zou isoleren. Op zijn eigen platform schreef hij het gesprek achteraf als productief. Het telefoongesprek vond plaats nadat Netanyahu het leger opdracht gaf zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf vandaag met hun smartphone betalen bij Buut, de jongerenbank van ABN AMRO. Daarmee is Buut de eerste bank in Nederland die mobiel betalen toestaat voor jongeren onder de 16 jaar. Het doel is jongeren onder begeleiding van ouders bewuster met uitgaven te leren omgaan. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
0: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Veilbrief van Sociale Zaken wil werkgevers sneller verantwoordelijk maken voor onderbetaling. Als de arbeidsinspectie vermoedt dat een werknemer te weinig salaris ontvangt, kan de werkgever worden gedwongen achterstallig loon te betalen. De bewijslast wordt omgedraaid zodat werknemers, vooral arbeidsmigranten, makkelijker hun achterstallig loon terugkrijgen. Bij een restaurant in Weidenes heeft vannacht een zeer grote brand gewoed. De brand brak rond 3 uur uit en was 7 uur onder controle. Op de muren zijn racistische teksten aangetroffen. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Het pand heeft zoveel schade opgelopen dat het als verloren wordt beschouwd. Om bij de 100 rijkste jonge ondernemers van Nederland te horen is dit jaar minimaal 18 miljoen euro nodig. 1 miljoen meer dan vorig jaar. Het gezamenlijke vermogen van de lijst groeide met 6% naar bijna 6,4 miljard euro. Nieuwkomer Aniek Schouten, medeoprichter van Overstory, staat op plek 18 met een vermogen van 80 miljoen euro. Eurostar heeft vorig jaar opnieuw meer reizigers vervoerd van en naar Nederland. In het totaal reisden 4 miljoen passagiers met de Eurostar van en naar Nederland. Op het traject Amsterdam-Londen steeg het aantal passagiers met 18,3%, tussen Amsterdam en Parijs met 6,7%. Het bedrijf kondigt ook nieuwe routes aan, waaronder Amsterdam-Genève. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.

closed, the light is on.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De armoede in Duitsland is vorig jaar naar een recordniveau gestegen. Het percentage steeg naar 16%, wat betekent dat ruim 13 miljoen mensen onder de armoedegrens leven. En dat is hoger dan in 2024, toen was het 15%. Met name ouderen en alleenstaande ouders zijn hiervan getroffen. 3 maanden voor het busongeluk op een Vlaamse spoorwegovergang in Bruggenhout was al geklaagd over de chauffeur. Een oud-kindbegeleidster meldde dat de kinderen klaagden over agressief rijgedrag en misselijkheid. De man keek tijdens het rit op zijn telefoon, negeerde andere weggebruikers en veroorzaakte bijna een ongeval. Minister Veilbrief van Sociale Zaken wil werkgevers sneller verantwoordelijk maken voor onderbetaling. Als de arbeidsinspectie vermoedt dat een werknemer te weinig salaris ontvangt, kan de werkgever worden gedwongen achterstallig loon te betalen. De bewijslast wordt omgedraaid, zodat werknemers, vooral arbeidsmigranten, makkelijker hun achterstallig loon terugkrijgen. Bij een restaurant in Weidenes heeft vannacht een zeer grote brand gewoed. De brand brak rond 3 uur uit en was 7 uur onder controle. Op de muren zijn racistische teksten aangetroffen. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Het pand heeft zoveel schade opgelopen dat het als verloren wordt beschouwd. Tot slot nog even het weer. Vanmiddag trekt een tweede regengebied over het land. In het Midden-Oosten en Noordoosten kan een actievere buienlijn ontstaan met kans op zwaar onweer, windstoten tot 75 km per uur. Op de natste plekken is 20 mm regen mogelijk. De temperatuur is zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: 12 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Netbeheerders gaan dit jaar extra maatregelen nemen om de druk op het overvolle stroomnet te verminderen. Dat hebben ze afgesproken met de autoriteit Consument en Markt. Bedrijven als Tennet, Stedin en Liander willen vaker gebruik maken van flexibele stroomcontracten. Daarbij kunnen gebruikers op drukke momenten minder stroom afnemen of terugleveren. Een staking vandaag van metrobestuurders zorgt voor veel overlast in Londen. Op meerdere lijnen rijden geen metro's, andere lijnen kampen met flinke vertragingen. De actie is gericht tegen plannen om medewerkers hun werkweek van 5 dagen in 4 langere diensten te laten werken. Vakbonden vrezen negatieve gevolgen voor personeel. Ook voor aanstaande donderdag zijn stakingen aangekondigd. De armoede in Duitsland is vorig jaar naar een recordniveau gestegen. Het percentage steeg naar zo'n 16%, wat betekent dat ruim 13 miljoen mensen in Duitsland onder de armoedegrens leven. Dat is hoger dan in 2024, toen ging het nog om 15%. Met name ouderen en alleenstaande ouders worden hierdoor getroffen. Minister Veilbrief van Sociale Zaken wil werkgevers sneller verantwoordelijk maken voor onderbetaling. Als de arbeidsinspectie vermoedt dat een werknemer te weinig salaris ontvangt, kan de werkgever worden gedwongen achterstallig loon te betalen. De bewijslast wordt omgedraaid, zodat werknemers, vooral arbeidsmigranten, makkelijker hun achterstallig loon terug kunnen krijgen. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Je weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Apollie Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Nokian Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws.
2: Tata's 1 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Tata Steel heeft het

0: is het hier in tuinen bleek niet mogelijk. In het wild verlaten verliezende mannetjes de groep, maar die mogelijkheid ontbreekt in een dierentuin, waardoor de spanningen bleven oplopen. Netbeheerders gaan dit jaar extra maatregelen nemen om de druk op het overvolle stroomnet te verminderen. Dat hebben ze afgesproken met de autoriteit Consument en Markt. Bedrijven als Tennet, Stedin en Liander willen vaker gebruik maken van flexibele stroomcontracten. Daarbij kunnen gebruikers op drukke momenten minder stroom afnemen of terugleveren. De armoede in Duitsland is vorig jaar naar een recordniveau gestegen. Het percentage steeg naar zo'n 16%, wat betekent dat ruim 13 miljoen mensen in Duitsland onder de armoedegrens leven. Dat is hoger dan in 2024, toen ging het nog om 15%. Met name ouderen en alleenstaande ouders worden hierdoor getroffen. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te gelezen zat je op Oudorp nog bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wit waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sparta Kust. Maar
0: het
1: was
0: en het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Japan zorgt orkaan Yangmi voor grote overlast. Zo leggen autofabrikanten Toyota en Suzuki vandaag uit voorzorg in totaal 18 fabrieken stil. Vanmiddag wordt bekeken of ze weer open kunnen. Door het noodweer zijn onder andere ook honderden vluchten geschrapt. De Japanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, aardverschuivingen en grootschalige stroomuitval. Esma Lala verlaat de Tweede Kamer en wordt wethouder in Amsterdam. Op Instagram liet ze weten te kiezen voor Amsterdam en voor lokaal bestuur. Lala stapte in 2023 over van de Tilburgse politiek naar Den Haag en was woordvoerder op onder meer bestaanszekerheid en armoedebeleid.

0: stroomnet te verminderen. Dat hebben ze afgesproken met de autoriteit Consument en Markt. Bedrijven als Tennet, Stedin en Liander willen vaker gebruik maken van flexibele stroomcontracten. Daarbij kunnen gebruikers op drukke momenten minder stroom afnemen of terugleveren. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertcenter brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. Het Openbaar Ministerie heeft in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo levenslang geëist tegen 4 verdachten. De zaak draait om 6 moorden binnen een criminele organisatie rond Ridouan Taghi. Het bewijs bestaat vooral uit ontsleutelde berichten en verklaringen van de kroongetuigen. Tegen andere verdachten lopen strafeisen van enkele jaren tot 29 jaar cel. In Japan zorgt orkaan Yangmi voor grote overlast. Zo leggen autofabrikanten Toyota en Suzuki vandaag uit voorzorg in totaal 18 fabrieken stil. Vanmiddag wordt bekeken of ze weer open kunnen. Door het noodweer zijn onder andere ook honderden vluchten geschrapt. De Japanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, aardverschuivingen en grootschalige stroomuitval. Tata Steel heeft het contract van duurzaamheids- en communicatiedirecteur Donald Pols beëindigd. Dat gebeurt 1 dag nadat hij in dienst was getreden.

0: over het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
2: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het luchtverkeer van en naar België ligt vanmiddag en waarschijnlijk ook nog een deel van de avond grotendeels stil door onrust bij luchtverkeersleider Skies. Ongeveer 200 vluchten van en naar de Brusselse luchthaven zijn geannuleerd en honderden andere vertraagd. De reden voor de onrust ligt bij de invoering van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden maken zich zorgen over banen en werkdruk bij luchtverkeersleiders. Het KNMI waarschuwt met code geel voor stevige onweersbuien vanmiddag. Volgens Rijkswaterstaat kan dat leiden tot wateroverlast, gladde wegen en lange files tijdens de avondspits. Ook worden er hagel en windstoten verwacht. Weggebruikers wordt aangeraden extra alert te zijn. De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. In Japan zorgt orkaan Yangmi voor grote overlast. Zo leggen autofabrikanten Toyota en Suzuki vandaag uit voorzorg in totaal 18 fabrieken stil. Vanmiddag wordt bekeken of ze weer open kunnen. Door het noodweer zijn onder andere ook honderden vluchten geschrapt. De Japanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, aardverschuivingen en grootschalige stroomuitval. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht.
1: Meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht. Het

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij Israëlische aanvallen op de Zuid-Libanese stad Tyre zijn gisteren 4 mensen omgekomen en 127 gewond geraakt. Ook een ziekenhuis werd getroffen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakten tientallen zorgmedewerkers gewond en liep het ziekenhuis zware schade op. De WHO waarschuwt dat medische voorzieningen in Libanon steeds vaker doelwit zijn van Israëlische aanvallen. 2 mannen zijn aangehouden naar aanleiding van de dodelijke steekpartij gisteravond in Herugowaard. De verdachten, een 44-jarige man uit Zaandam en een 65-jarige man uit Velzen, raakten ook zelf gewond en zijn in het ziekenhuis aangehouden. Bij het incident kwam 1 persoon om het leven. De politie onderzoekt nog de identiteit van het slachtoffer en de aanleiding van het geweld. Het luchtverkeer van en naar België ligt vanmiddag en waarschijnlijk ook nog een deel van de avond grotendeels stil door onrust bij luchtverkeersleider Skies. Ongeveer 200 vluchten van en naar de Brusselse luchthaven zijn geannuleerd en honderden andere vertraagd. De reden voor de onrust ligt bij de invoering van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden maken zich zorgen over banen en werkdruk bij luchtverkeersleiders. De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. Het weer, met name in het oosten en noorden, nog enkele stevige onweersbuien met daarbij kans op hagel en windstoten. In de rest van het land is het meest droog. Er waait een matige aan zee vrij krachtige wind uit zuidwest tot westelijke richting. Morgen eerst nog kans op een bui, maar ook zonnige perioden en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel.

Belle Classique is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het minderheidskabinet geen akkoorden sluit met partijen die geweld tegen vluchtelingen goed praten of aanmoedigen. Ook partijen die omvolkingstheorieën gebruiken mogen niet meer opgenomen worden in politieke akkoorden. De regeringspartijen D66, VVD en CDA stemden allen unaniem voor het voorstel. Verschillende avondvierdaagse zijn vanavond afgelast vanwege code geel onweer van het KNMI. In Enschede, Heerenveen, Hengelo en Borne gaat het evenement niet door. In Heerenveen lopen 2500 tot 2800 kinderen die nergens kunnen schuilen. Andere gemeenten laten het feest doorgaan. In Dokkum gaat de avondvierdaagse gewoon verder ondanks de weersomstandigheden. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van witwassen van 38 miljoen euro. De mannen worden verdacht van fraude met subsidies en zorggeld en handel in verdovende middelen. Arrestaties vonden 2 weken geleden plaats. Hoofdverdachte, een boekhouder, zit 90 dagen vast. De anderen blijven zeker 2 weken langer vast. 2 mannen zijn aangehouden naar aanleiding van de dodelijke steekpartij gisteravond in Heerhugowaard. De verdachten, een 44-jarige man uit Zaandam en een 65-jarige man uit Velzen, raakten ook zelf gewond en zijn in het ziekenhuis aangehouden. Bij het incident kwam 1 persoon om het leven. De politie onderzoekt nog de identiteit van het slachtoffer en de aanleiding van het geweld. Het weer dan? Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is er kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond 16 graden... bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwest tot westenwind. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond 13 graden. Woensdag brengt een afwisseling van zon en wolken. In de ochtenduren trekken er al enkele buien over het land, lokaal vergezeld door onweer. En tot zover het nieuws. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시간 더 길

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel. Iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors verlaagd van ruim 900 naar 116. Veel mensen met klachten testen uiteindelijk negatief en bleken andere ziektes of koorts te hebben. Betere tests maakten nauwkeuriger onderzoek mogelijk. Sinds mei zijn in Congo 321 besmettingen en 48 sterfgevallen vastgesteld. In Oeganda zijn 15 bevestigde gevallen gemeld. Acteur Richard Gere heeft tijdens een bijeenkomst in Oslo fel uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. De 76-jarige noemde Trump onder meer een maniak en stelde dat de Verenigde Staten hun donkerste periode beleven. Gere zei dat Trump veel heeft afgebroken sinds zijn terugkeer in het Witte Huis en waarschuwde voor een snel opkomende dictatuur van monsters. De uitspraak deed hij tijdens een ceremonie rond de Václav Havel International Prize for Creative Dissent. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het minderheidskabinet geen akkoorden sluit met partijen die geweld tegen vluchtelingen goed praten of aanmoedigen. Ook partijen die omvolkingstheorieën gebruiken mogen niet meer opgenomen worden in politieke akkoorden. De regeringspartijen D66, VVD en CDA stemden allen unaniem voor het voorstel. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van witwassen van 38 miljoen euro. De mannen worden verdacht van fraude met subsidies en zorggeld en handel in verdovende middelen. Arrestaties vonden 2 weken geleden plaats. Hoofdverdachte, een boekhouder, zit 90 dagen vast. De anderen blijven zeker 2 weken langer vast. Het weer dan? Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is er kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond 16 graden... bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwest tot westenwind. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen... waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond 13 graden. Woensdag brengt een afwisseling van zon en wolken. In de ochtenduren trekken er al enkele buien over het land... lokaal vergezeld door onweer. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Songs and Stories. Omroep.

0: ain't no way to hide from me, bitch, out of fire. And I just can't keep on crying.
1: Blues aan het begin van Songs and Stories van een van de grootmeesters van het genre. Je hoorde Muddy Waters.
2: Songs and Stories met Edwin Wendt.
1: Deze Amerikaanse rhythm and blues hit uit 1948 trapte een Songs and Stories af voor ik het touwram weer eens een keertje thuis heb gelaten. Wel heel uiteenlopende muziek weer. En je hoort muziek uit de hele periode van de jaren 40 tot nu, maar uit vrij willekeurige jaren. Van de hand van nieuwe die ik heb uitgezocht is dit er eentje. Uit Rotterdam, Romy Liz Rose.

Na de Rotterdamse Romy-Liz Rose, van wie pas de plaat I Am June verscheen, hoorde je nog een Nederlandse plaat, Wild Sensation. Een voorjaarshit uit 1970 van de Eindhovense Mr. Albert Show. Daar zat onder andere saxofonist Bettus Borgers bij, die later met de Golden Earring en Herman Brood zou samenspelen. Zometeen naar de VS en naar Wit-Rusland. Eerst nog iets Nederlands. Van de eerste lang verwachte LP van het Amsterdamse Higby. Slow Death of a Good Girl heet die plaat. Dit is Hedgehog.

0: Je zou ze niet direct met de Nederlandse groep Urban Fire associëren, maar de band Chicago maakte net als Urban Fire LP's vol met lang uitgesponnen, ingewikkelde nummers met lange instrumentale stukken. Maar ook pakkende hitsingles. Daar was dit een voorbeeld van. In 1973. Ik vind het trouwens een vreselijk opwindend nummer dit. Feeling Stronger Every Day van Chicago.
1: Songs and Stories.
2: Edwin Wendt.
0: Liet je net al wat muziek horen uit de stad waar ik ben geboren en opgegroeid, Rotterdam. Dit is muziek van het eiland waar ik al 30 jaar woon. Het meest zuidelijke Zuid-Hollandse eiland, 50 kilometer onder Rotterdam, Goeree Overflakkee. Uit de as van Charades, ook een hele leuke band trouwens, herreed vorig jaar Poser Beach. Hier zijn Joost, Sebastiaan, Frank en Gerben met Out of Place.

Pak een nummer van een heerlijke liveband, Poser Beach met Out of Place. En als u vaker naar Songs and Stories luistert, heb je ook wel vaker muziek van Geroy Overflakke gehoord. Want dat barst hier van de bandjes. Elk voorjaar is er een tweedaags festival met alleen maar bands die een link met het eiland hebben. En aan het eind van het jaar de coversessies, waarin leden van al die bands in gelegenheidssamenstellingen liedjes coveren. En afgelopen jaar was een van de hoogtepunten een duet van Isa Schoutens en Marlene Stolk. Dit nummer was op het lijf geschreven. Salt in the Wound. Je hoort Boy Genius.

het klinkt alsof het is opgenomen op een goedkoop cassettebandje rond 1980. Dat van dat cassettebandje klopt dan misschien wel, maar zo oud als 1980 is deze plaat niet. Molchat Doma heet deze band uit Wit-Rusland. En dit komt uit 2018. Dantjevat. En ik hou van mijn lans, dus na een paar intense nummers even een arbeidsvitamintje tussendoor. 1967, David McWilliams.

Een van mijn favoriete bands van de laatste jaren. English Teacher. Ik zag ze een paar jaar geleden op het Left of the Dial Festival in Rotterdam. Dit was van hun eerste LP, het titelnummer uit 2024. This Could Be Texas. En dit is niks. Althans, zo heet het nummer. De zanger heet Maarten van Roosendaal.

is mijn vrouw. Twee kinderen die je papa noemen. Een hond die zit als jij dat zegt. Het zal niet gekker worden. Je suf gehaast om een beetje op tijd in de file te staan. Kom je hier terecht? Waar ben je nou mee bezig? Weet je wat jij moet doen? Niks. Doe jij nou eindelijk maar eens niks?

goed, je bent nu vier hartinfarcten verder. Nooit naar iemand geluisterd, je bent een echte kerel. Maar dit is nu werkelijk je sterfbed. Je kijkt naast je, je denkt verdomd, die dame ken ik. En je zegt, liefst, ik heb nog nooit van iemand zoveel gehouden als van jou.

hyperventileren. Ga ik nu gewoon dood of ben ik bezig mooi te sterven? Waar ben je nou mee bezig? En het begint je langzaam te dagen. Weet je wat jij moet doen? Niks.

0: Wat een trots. Een van de beste disco- en soulzangeressen wat mij betreft. Loretta Holloway uit 1976. Precies 50 jaar oud dus. Je hoorde Dreaming.
1: Songs.
0: 1964. The Pretty Things. Don't Bring Me Down.
2: And Stories.

Bijna aan het slot van Songs and Stories hoor je dit nog even een nieuwe. Morn heet het bandje. And I watched you as your mind slipped far away from me. Dank voor het luisteren naar deze reis door de tijd tussen 1948 en 2026. Ik hoop dat je het leuk vindt. Even nog terug naar een plaat van precies 40 jaar geleden. Dromerige muziek van Victoria Land, het album van de Cocteau Twins. Graag tot de volgende wat Songs and Stories betreft. En dit is het besluit. Lazy Calm.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het vliegverkeer op Brussels Airport wordt hervat nadat een akkoord is bereikt bij luchtverkeersleider Skies. Door een staking werden vluchten tussen 2 en 7 uur geschrapt en tientallen andere verplaatst. Honderden passagiers zaten vast in de terminals. De staking draaide om een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Ryanair schrapte 100 vluchten van en naar Brussels Airport en Charleroi, waardoor bijna 20.000 reizigers werden getroffen. Skies biedt excuses aan. De Noorse voetbalbond NFF heeft zich officieel aangesloten bij een klacht tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino wegens schending van politieke neutraliteit. Mensenrechtenorganisatie Fair Square diende de klacht in december in. Volgens de organisatie bevoordeelde Infantino de Amerikaanse president Donald Trump, onder meer door hem een nieuwe FIFA-vredesprijs uit te reiken. NFF-voorzitter Lise Klaveness bevestigde de steun en zegt de zaak actief te blijven volgen. Andere bonden steunen de klacht, maar Noorwegen diende de brief alleen in. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors verlaagd van ruim 900 naar 116. Veel mensen met klachten testen uiteindelijk negatief en bleken andere ziektes of koorts te hebben. Betere tests maakten nauwkeuriger onderzoek mogelijk. Sinds mei zijn in Congo 321 besmettingen en 48 sterfgevallen vastgesteld. In Oeganda zijn 15 bevestigde gevallen gemeld. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het minderheidskabinet geen akkoorden sluit met partijen die geweld tegen vluchtelingen goedpraten of aanmoedigen. Ook partijen die omvolkingstheorieën gebruiken mogen niet meer opgenomen worden in politieke akkoorden. De regeringspartijen D66, VVD en CDA stemden allen unaniem voor het voorstel. Het weer dan? Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is er kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond 16 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwest tot westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Country Express. Omroep.

luisteraars, een hele goede avond. En welkom terug bij Omroep Archipel. Tot de klok van 9 uur kunt u luisteren naar de Country Express met Leo van Wageningen. Je hoort aan mijn stem, is een beetje schor, ben een beetje verkouden. En Wilfred Stoffer is vanavond helaas weer niet. Hij is ook momenteel erg ziek. En bij deze plaats wil ik Wilfred heel veel sterkte en beterschap wensen. Maar we staan natuurlijk ook altijd bij de gospel. En dat is deze week van J-Hole en Dolly Parton. One Last Goodbye.

One Last Goodbye, J-Roll en Dolly Parton hier bij de Country Express. Straks besteden we aandacht aan een artiest die is afgelopen vrijdag overleden. Peter Hill, oftewel Peter van

heel veel. De Nederlandse kantwereld heeft een van de meest markante en invloedrijke pioniers verloren. Gitarist Pieter van de Heuvel is decennialang een diepe indruk maakte onder zijn artiestennaam Peter Hill. Is na een periode van afgenomen nieuwe gezondheid overleden. Dat gaan we straks een aantal nummers van draaien. Maar eens luisteren naar. Roy Orbison, Crying.

Roy Orbison, Crying. En we gaan luisteren naar Peter van de Heuvel, oftewel Peter Hillband. Hij gaat eerst spelen uit het Back to the Country Apache uit 2023.

Oh, dat was wel Ken Rogers, Somebody's Burning. En dan gelezen weer naar Dick van Altema, Petro en Marcel Smulders, Ryan Worley.

applaus voor Dick van Antena, PTL en Masters of Notice, Rivalry. En we gaan door met de volgende. Johnny Cash.

0: Ja, en dat was even met de muziek bezig. Dit was natuurlijk nog op zijn Just Because. En we gaan door met de lezer naar Peter van Heel. Hij speelt ook een groep Savannah. En die spelen The Arms of Love.
1: Dan is mij een waar genoegen om op dit moment het mooiste lid van onze band voor te stellen. Zij maakt dat wij er beter uitzien. En ik heb het geluk al meer dan 20 jaar met haar getrouwd te zijn. Dames en heren, hier is Wilma Smulders.

Applaus voor Savannah, In the Arms of Love. En we gaan door met Jerry Lee Lewis, Your Cheating Heart.

Jerry Lewis uit Cheatin' Heart. En vandaag staat centraal Peter van der Heel, die overleed afgelopen vrijdag. En we lezen naar Savannah, When the Comes Tumbling Down.

John Simile, Roses en Thomas. Ja, mijn ogen zijn zo klein, die letters zijn erg klein. We gaan luisteren naar Pete Hillband. En zij zingen Antoinette uit 1991. En luisteren is naar de County Express op Omroep Archipel. Tot de klok van 9 uur met Leon van Wageningen.

Peter Hilbrand, Antoinette. En we gaan door met de baby's. Kan de including hold on me? Peter Hilbrand, centraal vandaag bij de Country Express.

Ja, luisteraars, je hoort het al. De uitzending van de Country Express staat vandaag weer ten einde gekomen. Verder stond centraal Peter van de Heuvel overleden. De eerste countrywereld heeft een van de meeste markante en invloedrijke puin is verloren. Gitarist Peter van de Heuvel zijn lang dagje indruk maakte onder zijn artiestnaam Peter Hill en na de periode van alternatieve gezondheid overleden. De muzikale reis van Peter van Heel begon in de jaren 70 en vorm te krijgen, maar kreeg een DVT-richting toen hij in 1978 de Peter Hill werd oprichtte. Deze massie bleek al snel klaar komen te zijn voor een grotere band transfer uiteindelijk tot de Savannah. Een massie heeft uitgeroepen tot de meest succesvolle en gerelateerde countrybands van Nederland en Europa. Maar ook uiteindelijk deel uit van de Texas Renegade en andere zeer gerespecteerde naam in de Nederlandse countrycircuit. Ook maakte hij enkele instrumentale countryalbums. Dat was vanavond de uitzending van Peter van Heel. Peter Heel Band. Hij overleed afgelopen vrijdag. Dit was de Country Express met Leo van Wageningen. Wij zijn weer volgende dinsdag om 8 uur... met een nieuwe en een hopelijk een normale uitzending. Bij de Country Express. Graag tot volgende week.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. De regering Trump vraagt AI-ontwikkelaars om een eerste meest geavanceerde modellen vrijwillig aan te bieden voor cyberveiligheidstesten door de Amerikaanse overheid voordat ze aan het publiek vrijkomen. Een presidentieel decreet werd dinsdag ondertekend. Amerikaanse ministeries en overheidsinstanties krijgen opdracht om overeenkomsten met AI-ontwikkelaars te sluiten voor testen van hun modellen. Ariel, de broer van Bolle Jos, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. De 50-jarige wordt vervolgd voor witwassen van grote geldstromen. Versleutelde berichten tonen betrokkenheid bij doorsluizen van miljoenen euro's en aankoop van goud. Hij werd op 17 mei in Istanbul opgepakt. Vrijdag staat hij voor de rechter. En verschillende avondvierdaagses zijn vanavond afgelast vanwege code geel en met onweer van het KNMI. In Enschede, Heerenveen, Hengelo en Borne gaat het evenement niet door. In Heerenveen lopen 25 tot 2800 kinderen die nergens kunnen schuilen. Andere gemeenten laten het feest wel doorgaan. In Dokkum gaat de avondvierdaagse gewoon verder, ondanks de weersomstandigheden. En dan het weer. Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond de 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter, hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Milieudefensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. De regering Trump vraagt AI-ontwikkelaars om hun eerste meest geavanceerde modellen vrijwillig aan te bieden voor cyberveiligheidstesten door de Amerikaanse overheid voordat ze aan het publiek vrijkomen. Een presidentieel decreet werd dinsdag ondertekend. Amerikaanse ministeries en overheidsinstanties krijgen opdracht om overeenkomsten met AI-ontwikkelaars te sluiten voor testen van hun modellen. Ariel, de broer van Bolyos, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. De 50-jarige wordt vervolgd voor witwassen van grote geldstromen. Versleutelde berichten tonen betrokkenheid bij doorsluizen van miljoenen euro's en aankoop van goud. Hij werd op 17 mei in Istanbul opgepakt. Vrijdag staat hij voor de rechter. En dan het weer. Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond de 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. Dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. De regering Trump vraagt AI-ontwikkelaars om hun eerste meest geavanceerde modellen vrijwillig aan te bieden voor cyberveiligheidstesten door de Amerikaanse overheid voordat ze aan het publiek vrijkomen. Een presidentieel decreet werd dinsdag ondertekend. Amerikaanse ministeries en overheidsinstanties krijgen opdracht om overeenkomsten met AI-ontwikkelaars te sluiten voor testen van hun modellen. En dan het weer. Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond de 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu de late avond.

0: Een wat minder bekend nummer van Sonny & Cher, Beautiful Story, hoorde je.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 2 juni. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, juridische basis voor vliegveld 16hoven is niet op orde, vindt vereniging BTV. En boswachter Harm Blom over de natuur in de maand juni. Dat tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. En fijn dat je er weer bij bent.

0: Hij doet het nog steeds prima, ondanks zijn dikke 80 jaar. Paul McCartney. Zijn nieuwe album heet The Boys of Dungeon Lane. En daarvan hoorde je First Star of the Night. En daarvoor Robbie Robertson uit 1998 met Unbound. Ons eerste onderwerp vanavond. Volgens het ministerie is het nieuwe luchthavenbesluit voor Rotterdam-De Hague Airport een stap in de richting balans tussen luchtvaart en leefomgeving. De vereniging BTV is het daarmee echter niet eens. Bestuurslid Arie den Draak is bij Herman de Bruin.
1: Arie, welkom.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, het is al jarenlang bal, hè, met de luchtvaart en jullie. Want jullie zijn een tegenhanger van het vliegveld in Rotterdam. Eigenlijk kan je zeggen, dat moet zo snel mogelijk weg. Als het aan jullie ligt.
2: Dan zal ik eerst even de term jullie gaan verklaren. Wij zijn de vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast van Rotterdam. BTV Rotterdam is de naam. En wij zijn op zich niet tegen vliegen, maar we zijn tegen de vliegoverlast.
1: Ja.
2: En ja, het enige probleem is natuurlijk wel, het vliegveld ligt inmiddels gewoon eigenlijk midden in de bebouwde kom. Het ligt in de ring van Rotterdam. Ja. Huizen staan op 400 meter afstand ongeveer. En ja, probeer dan maar eens een keertje zonder overlast te kunnen leven.
1: Ja, jullie zijn al jaren aan het vechten tegen die overlast. Heeft dat iets opgeleverd? Ik krijg de indruk dat het weinig helpt.
2: Nou, gelukkig zijn er wel resultaten te zien. Jarenlang, we moeten vertellen, de BTV bestaat inmiddels 46 jaar.
1: Zo.
2: Dus dat is een tijd. Heel lang zijn we aan het polderen geweest, koffie drinken. En nou, dan stond je op straat en je had niks bereikt. En de laatste jaren zijn wij dus echt nu een ander traject ingegaan. En gewoon de juridische route ingegaan.
1: Mm-hmm.
2: En dat levert dus resultaten op.
1: Ja, ik hoor ook dat juridisch, dat wordt het weer ondergraven door de minister. Of ja, het is wel zo, maar we gaan het niet doen.
2: Ja, dat kan een minister zeggen, maar een minister valt ook onder de wetgeving.
1: Ja.
2: En luchtvaart zit wel hoog in de lucht, maar het is niet boven de wet verheven.
1: Nee, nee.
2: Zij moeten zich ook aan de lucht, aan de wetgeving houden. Dus ja, je kan als minister natuurlijk wel draaien en draaien om maar die luchtvaartlobby hun zin te geven. Maar ook de minister moet zich aan de wet gaan houden.
1: Ja.
2: En dan zou ik even een andere minister vertellen van natuur en milieu. Dat is, even spieken naar zijn naam. Dat is meneer Jamie van Essen van Landbouw en Natuur.
1: Oh ja. Ja.
2: Die heeft een brief geschreven aan de Tweede Kamer, waarin die zegt van de luchthavens Rotterdam en Lelystad en Eindhoven, die hebben geen natuurvergunning en strikt genomen zijn ze dus illegaal.
1: Ja, ja, dus hij gaat in tegen het ministerie, de minister die over de luchtvaart gaat, en zegt hij, ja, je moet dat anders gaan doen.
2: In feite wel.
1: In feite ja. Wel, ja.
2: Alleen
1: ja.
2: Handhaven wordt op dit moment nog steeds niet gedaan.
1: Nee.
2: Maar er is een gerechtelijke uitspraak van eind april, jongsleden, waarin de rechtbank op ons verzoek, in samenwerking met de stichting MOB, Mobilisation for the Environment, dat is de club van Johan Vollenbroek, er is een rechtspraak geweest waar dus wordt verteld, de luchthavens moeten een natuurvergunning hebben. Nou, en daar gaat het dus nu op mis, omdat vliegveld 16 over, Rotterdam De Hague Airport, heeft een nieuwe operationele vergunning aangevraagd. Dat heet dus een luchthavenbesluit. En daarin gaan ze in de berekeningen uit dat er geen natuurvergunning nodig is. En de berekeningen, dat zijn de milieueffecten.
1: Ja, die hebben daarnaar toegewerkt om te zorgen dat er geen vergunning nodig is. Mag ik het zo zeggen?
2: Nou, ja en nee tegelijkertijd. De vergunningaanvraag werd ingediend op het moment dat de directie van de luchthaven wist dat deze rechtszaak liep.
1: Mm-hmm.
2: En ze wisten eigenlijk al wat de uitkomst zou worden, omdat het eigenlijk jurisprudentie is die werd uitgesproken. Omdat dus bij andere gevallen is ook gezegd, een natuurvergunning is onder deze omstandigheden nodig. En toch is er gewoon gedaan alsof er niks aan de hand is.
1: Ja.
2: En gedaan van, nou, we doen helemaal geen milieueffectenrapportage, want dat is niet nodig. En wat er gemaakt is, dat is gewoon een halfbakken product. Dus ja.
1: Ja, nou ja, daar zie je dan. Want ik zie ook in jullie stuk staan, het ministerie doet alsof er niets aan de hand is.
2: Ja, dat zei ik daarnet ook. Ja, dat klopt.
1: Dat klopt, hè?
2: Ja, er wordt inderdaad gedaan van, oh ja, er is geen natuurvergunning. Nou, dat fixen we nog wel eventjes. Ja.
1: Maar dat zijn sluipwerkjes, kan ik...
2: Constant, ja. Ja. Constant. Ja, ja. Het bedrijf is gewoon illegaal operationeel. En niet alleen vanwege het ontbreken van de natuurvergunning, maar... Gewoon, zeg maar, de vestigingsvergunning, luchthavenbesluit, is in 2013 al verlopen. Mm-hmm. En toen is er een tijdelijke omzettingsregeling gegeven om in een jaar een nieuwe luchthavenbesluit aan te vragen. Dus een officiële vergunning. Nou, inmiddels zitten we in 2026 en dat besluit is er nog steeds niet. Ja, dus daar hebben wij als vereniging ook alweer een proces tegen gevoerd. En de minister is nu gehouden aan het geven van een geldig luchthavenbesluit per 1 mei 2027. Dus we hebben nu nog 11 maanden. Ja. Dat lijkt ver weg. Maar als je natuurlijk ziet hoe die ambtelijke molens draaien, is dat vrij kort. Ja. En als ze dat niet redden, dan moet er gewoon een dwangsom worden betaald.
1: Ja, ja, ja. Voor we verder praten, gaan we even naar muziek en dan doen we het tweede deel van het gesprek. Want het heeft nogal wat consequenties, dit verhaal.
3: Une robe de cuir, comme un fuseau, qu'aurait du chien sans le faire exprès.

Ingrid Andres en More Hearts Than Mine. En daarvoor Leo Ferré en Set Extra. Het is een extraatje. Zometeen Herman de Bruin met het vervolg van zijn gesprek met BTV-bestuurslid Arie den Draak. Na Harry Nilsson en Living Without You.

0: We praten verder met Arie den Draak, bestuurslid van de BTV. Het blijft een juridisch steekspel.
1: Ja, kan je zeggen.
0: Ja. En worden jullie daar niet moedeloos van?
1: Niet moedeloos. We worden steeds meer hoopvol eigenlijk.
0: Okay.
1: Want we zien dat we keer op keer gewoon gelijk krijgen.
0: Ja, maar gelijk krijgen of gelijk hebben is nog wat verschil, hè?
1: Ja, maar dat is een kwestie. Kijk, het zijn dus nu eigenlijk de laatste stuiptrekkingen die je ziet van de luchthaven. Ja. Ze proberen. Dat is gewoon ook een nationaal beleid. Die zie je op de ministeries. Er wordt gewoon geprobeerd tijd te rekken.
0: Ja.
1: Of dat nou gaat met de bewuste verkeerde keuzes. En dan is er weer. De overheid denkt dan ook van ja, er ligt de bal weer bij de burger. Dan moet de burger weer een proces aanspannen. We stellen alles uit wat we kunnen uitstellen. En dan hebben we weer een jaar of twee kunnen rekken.
0: Ja.
1: Zo betrouwbaar is onze overheid.
0: Ja.
1: Het is een beleid. En dat staan ook in de stukken, hè?
0: Ja, precies. Ja. Maar ja, houden jullie het nog vol als BTV om direct te volgen? Want uiteindelijk hebben jullie. Wat is eigenlijk jullie doel? Dat het vliegtuig geluid afneemt? Want je zei al, ja, vliegen mag wel blijven. Maar de omgeving mag er geen last van hebben.
1: Nou, het is niet alleen beperkt tot het geluid wat de vliegtuigen produceren. Want een vliegtuig stoot ongelooflijk veel zeer schadelijke stoffen uit.
0: Ja.
1: En het is ook verantwoordelijk voor een groot deel van de klimaatverandering.
0: Ja, nou ja, dan zouden vliegen moeten stoppen.
1: Nou, in ieder geval, het zou een stuk bewuster moeten gebeuren.
0: Ja. Daar zijn niet
1: vliegen stoppen, dat is natuurlijk onzin. Dat gaat ook niet gebeuren.
0: Dat gaat niet gebeuren. Nee. Als Nederland zou stoppen, gaat de hele wereld verder door.
1: Bij wijze van spreken. Maar natuurlijk, een vliegtuigticket voor een paar tientjes van hier naar Milaan, terwijl een treinreis van hier naar Groningen duurder is. Ja, dat laat zien. Het klopt niet.
0: Nee.
1: En dan kom je weer bij een ander juridisch probleem. En dat heet illegale staatssteun. Want dat is ook weer een procedure waar de BTV mee bezig is.
0: Ja, want het vliegveld kan zichzelf niet bedruipen zonder subsidie.
1: Nee, het zou in de jaren 80 al lang failliet zijn geweest. En dan zou het ook gesloten worden. Toen heeft Schiphol groep gezegd, joh, wij gaan de exploitatie overnemen. We maken een kleinschalig zakelijk vliegveld ervan. Maar toen is er bedongen met de gemeente Rotterdam dat de erfpacht van het hele luchthaventerrein, en dat is veel groter dan alleen maar het vliegveld zelf, ook alle bedrijven eromheen, die zijn gepacht voor een belachelijk laag bedrag.
0: Dus dat is eigenlijk een soort subsidie ook.
1: En dat is een staatssteun. En dat is verboden. Ja. 12 cent per vierkante meter staat niet in verhouding tot wat de bedrijven betalen aan de overkant van de snelweg. Van 500 tot 600 euro per meter.
0: Het zit allemaal scheef, zou je kunnen zeggen.
1: Behoorlijk.
0: Behoorlijk, ja. Wanneer denken jullie dat jullie een overwinning kunnen behalen?
1: Nou, onze overwinningen zijn er.
0: Zijn er al.
1: In verschillende maten. Ja. Alleen. Dit is een kwestie van lange adem en dat weet de overheid. Dus dat is ook het frustrerende van het verhaal. Als burger moet je vechten tegen je eigen overheid in plaats dat de overheid de belangen behartigt van de burger. Dat doen ze niet. De burger die heeft gewoon niks te vertellen en een particulier bedrijf, in dit geval Schiphol, die wordt voorgetrokken.
0: Ja. Dat is duidelijk dat dat zo is. En jullie zijn de verliezer bijna. Maar jullie blijven strijden voor het goede doel.
1: Nou nee, je wil ons graag in de verliezershoek zetten. Maar zo voelen we ons niet. Wij hebben dus keer op keer succes.
0: Ja, ja.
1: Wij winnen rechtszaak na rechtszaak.
0: Maar ja, nou
1: en er
0: moet
1: zijn
0: het
1: dus nu weer een aantal gestart.
0: Ja.
1: En we weten al van tevoren, daar krijgen we gewoon gelijk in. En we moeten gewoon strenger zijn in onze eisen. En ja,
0: blijven volhouden.
1: Blijven volhouden.
0: Ja, dat is duidelijk, ja. Mensen die meer willen weten over deze strijd, want er ligt hier een prachtig rapport op tafel, Ruim Baan voor Rotterdam.
1: Ja, dat is een alternatief plan eigenlijk. Dat is heeft niks te maken met de juridische zaken.
0: Nee.
1: Het is alleen een onderbouwing die laat zien dat het vliegveld absoluut niks inbrengt in de economie. En als je het zou sluiten en er een woonwijk en een groene leefomgeving van gaan maken, dat miljarden oplevert aan maatschappelijke kosten-baten.
0: Ook dat nog.
1: Ja.
0: Mensen die meer willen weten op die website, hoe is dat uit die website?
1: btv-rotterdam.nl.
0: Kijk.
1: En er staat de grote knop lid worden voor 12 euro per jaar. Oh. Dan vertegenwoordigen wij ook jou in de strijd.
0: Ja, die laatste mededeling is ook belangrijk, want hoe meer mensen de stem laten horen, hoe beter het is natuurlijk.
1: Absoluut, ja.
0: Arie den Draak, bestuurslid van BTV, dank voor het gesprek en heel veel sterkte in de strijd.
1: Dankjewel.

0: 2014 was het jaar voor George Michael en dit The Strangest Thing. En daarvoor Jasperine de Jong met wat vakantieadviezen in Dobbe, Dobbe, Dobbe uit 1972 alweer. Zometeen boswachter Harm Blom over de natuur in de maand juni. Dat na Barry White en I've Got So Much Love to Give.
1: Baby, please don't do that. What are you crying for? Is it because you're sad?

0: We gaan praten over de natuur die in juni plaatsvindt. En dat is uitbundig, denk ik. Maar Harm Blom, die is in de uitzending. Die weet daar natuurlijk alles van. Hij is boswachter van natuurgebied de Biesbos. Harm, welkom.
1: Goeiedag.
0: Ja, juni in de natuur, ik zei het al, uitbundig. Ja, mij nog uitbundiger misschien, maar juni toch ook wel van alles te zien, hè?
1: Ja, het is absoluut niet saai. De laatste vogels beginnen met broeden. Mm-hmm. Het broedseizoen begint vaak al in februari, maart voor sommige soorten. Maar zeker in mei, juni, ja, dan gaan alle vogels nestelen. Ze hebben eieren of jongen. En dan krijg je nu ja, volop de bloei erbij van slootkanten, van waterplanten, van allerlei planten. Ja. Ja, in de Biesbos, in allerlei gebieden. Dus juni is wel echt de bloeirijke tijd.
0: Ja, de Biesbos is natuurlijk een heel watergebied. Dat is niet de Veluwe, want die is wat droger. Ja. Geeft dat nog verschillen in de natuur?
1: Ja, zeker. Zonder af te doen aan de Veluwe, hoor. Maar de Biesbos is een buitendijks waterrijk gebied. En ik durf te zeggen, de variatie, de dynamiek die de rivieren Maas en Rijn in de Biesbos geven, dat zie je ook terug in de hoeveelheid planten, insecten, vissen, vogels en zoogdieren.
0: Mm-hmm.
1: En eigenlijk is de sleutel vaak hoe meer variatie, hoe groter de soortenrijkdom. Mm-hmm. En op de Veluwe bijvoorbeeld, op die droge zandgronden, daar zijn die soorten veel specifieker. Dan zie je vaak lagere aantallen, maar wel specifiek voor dat landschap.
0: Ja, ja.
1: Maar in de Biesbos, juist door dat water, ja, hier krijg je toch de ruimte. En overal in Nederland eigenlijk is overal bepaald, het water mag niet dit en het water mag niet dat en het moet zo hoog staan. Maar in de Biesbos mag het droog staan. En dat mag af en toe flink nat zijn. Dat mag stromen. En die variatie is heel goed voor de natuur. De Biesbos ligt eigenlijk midden in die zandlopen tussen zoet en zout. Mm-hmm. Dus tijdens de druk van de Noordzee, dan is het hoogwater in de Biesbos. En met laagwater op de Noordzee is het laagwater. Maar het is nooit zout. De laatste keer dat het zoute water in de buurt kwam was in 1953. Bij de watersnoodramp. Ja. Voor de rest is de Biesbos altijd zoet. Die kracht van de rivieren is sterk genoeg.
0: We hebben het over twee soorten Biesbos, hè? We hebben een Zuid-Hollandse en een Brabantse tegenwoordig.
1: Ja, geografisch gezien wel. Maar wij spreken echt over één nationaal park, de Biesbos.
0: Okay.
1: En het gebied kan niet zonder elkaar. En de rivieren Maas en Rijn stromen dus in feite door het hele gebied heen. En er zijn een aantal plekken waar vandaan je de Biesbos kan beleven. En dat kan het beste vanaf hè, het Biesboscentrum in Dordrecht, het Museumeiland in Werkendam, of via Drimmelen. Want er zijn onwijs veel plekken waar je kan wandelen, fietsen of met een bootje kan varen.
0: Ja.
1: Dat kan vooral nu. Hè. Je kan echt genieten van die Biesbosbossen, van die ruige kreken, van die eilandjes. Van al die bloeiende planten met volop juffers en libellen. Mm-hmm. Ja, de maand juni, juli is wel echt een goede periode om in de Biesbos het water op te gaan.
0: Ja, met een bootje het water op, met een kano bijvoorbeeld. Je kan ook met de rondvaartboot, geloof ik.
1: Ja,
0: maar met een kano zie je meer, hè?
1: Ja, wel. Maar ik moet eerlijk zijn, op de plekken waar veel gevaren wordt, zie je eigenlijk niet zoveel vogels.
0: Okay.
1: Want ja, die mijden toch de drukte.
0: Ja.
1: Ja, als ik een tip mag geven, trek vooral je wandelschoenen aan. Ga een keer wandelen in een nieuwe Dordtse Biesbos bij Dordrecht.
0: Mm-hmm.
1: Of bij het Biesboscentrum, dan kan je een pontje pakken. Dan vaar je een kreekje over, dan kan je het Grien Museumpad belopen. Dat is een anderhalf uur durende wandeling dwars door de Biesbos of in de Noordwaard, in de kant van Brabant. Dan heb je heel veel fietspaden en wandelpaden, hoef je niet gelijk ingewikkeld te gaan varen. En op die manier kan je ook veel rustiger door die natuur heen. Dus dat kan eigenlijk op een makkelijke manier. Google even en kijk bij staatsbosbeheer.nl en dan kan je die wandelroute zo vinden.
0: Ja, ja, die zijn allemaal te vinden. Die kan je ook meenemen op je telefoon bijvoorbeeld of zo.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Nou, dat is mooi om dat allemaal te horen. En een uitbundige Biesbos is er nu. Maar de beesten, de vogels niet verstoren, hè?
1: Nee, kijk, dat klinkt tussen haakjes een beetje ouderwets. Maar ja, dat gaat nog wel steeds op. We zijn echt een gast in een Europees belangrijk natuurgebied. Ja. Met volop vogels, volop zoogdieren. Echt gewoon heel veel dieren zijn afhankelijk van de Biesbos. Zijn nu aan het broeden, brengen hun jongen groot. Ja, de simpele basisregels. Blijf in de nacht gewoon lekker thuis. De nacht is echt voor de Biesbos.
0: Mm-hmm.
1: Hou je hond aan de lijn. Ze zijn welkom, maar wel aan de lijn.
0: Neem
1: je afval mee naar huis en blijf op paden. Los van de muggen en de steekinsecten heb je gewoon grote kans op een ijsvogel. Op prachtige bloeiende planten met volop bijen en zweefvliegen. Want insecten, die heb je in de Biesbos nog. Want hier heb je volop, ja, bloeiende, ruige natuur waar geen chemische bestrijding op wordt toegepast. Dus dat ecosysteem, die natuur, is hier nog vrij compleet.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dus ga vooral wandelen en dan kan het best wel in balans met de natuur. Maar je komt wel met een paar muggenbulten thuis, maar je hebt dan wel een mooie ervaring. Ja.
0: Je moet er wat voor over hebben, maar dan is het ook heel prachtig om daar te wandelen en te doen waar je het net over had allemaal.
1: Eens, helemaal
0: waar. Zeker. Harm Blom, boswachter van het natuurgebied De Biesbos. En hebben we het over die twee biesbossen samen. Dat is één groot natuurgebied. Ga er wandelen en kijk even op de genoemde website. Dan kom je het allemaal tegen. Dankjewel voor het gesprek.

Roger Daltrey van The Who met een soloplaats uit 1980, Without Your Love. En daarvoor Rolls Royce en Golden Touch. En dat was de late avond van dinsdag 2 juni. Morgen is er een nieuwe late avond met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Savage Rose blijft nog even bij je. Fijne nacht.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt acht retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. En dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: L-O-V-E.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
2: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Tower.
1: Interviews.
3: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
1: En het laatste sportnieuws.
4: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op Eldorado bij ons in de studio. Het was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt 8 retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. En dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was... En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1 tegen 0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt 8 retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. En dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij